mensen oor hoorheen, manan. En haar oor sal nie, menina. En haar hoor heen, en mijn een ongrong sal hoor, man. En aan haar heen sal nie, men oor. En ha, sal heen oor. En haar haar mensen in een oor. Men haar haar is in een oor. Heen oor mensen in.